0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Du hörst der Proclaim im Chartzone. Alle aktuellen Hits in einer Playlist.

0: Immer die besten neuen Hits. Der Bruckler FM.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed.